0: Ewe. Itakuwe. Tuwe. Hey, Jagalas. Hey, Ewe. Hey, Tuwait wena. Hey, Jagalas. Hey, Ewe. Hey, Tuwait Jagalas. Wait, Jagalas wena. Ewe. Hey, Tuwait. Hey, Titi Ima. Hey, Ima Jagalas wena Ima. Bye.
1: Abu,
0: Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu